Woensdagavond, 9 uur. Je luistert naar radio. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons met tot 10 uur. De 10e nummers van platen en cd's die ik voor je willekeurig uit mijn platenkast heb gepikt. Maar ook deze week begin ik eerst met iets wat de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden. Namelijk wederom een overlijden van iemand die heel belangrijk is geweest voor de muziek. En dat is deze keer Steve Barrow. Steve Barrow overleed op 80-jarige leeftijd op 27 mei. En Steve Barrow, die zou je, als je reggae-liefhebber bent, zou je die moeten kennen, lijkt mij. Maar als je dat niet bent, dan zal ik even een beetje duiden wat het belang is geweest van deze meneer. Hij is een reggae-historicus en hij begon zijn loopbaan in de muziek als platenzaak-eigenaar in Londen met de platenzaak Daddy Cool. Dat was mid-70 jaren. Daarna begon hij als freelancer te werken voor Island Records. En dat is eigenlijk het label wat de reggae naar de westerse markt heeft toegebracht. Door bijvoorbeeld mensen als Bob Marley te contracteren. Hij stelde voor dat label stelde hij allerlei reggae releases samen. In 1993 werd hij medeoprichter van het reggae re-release label Blood and Fire. En dat is echt een enorm belangrijk label geweest voor top releases uit het verleden en om die opnieuw op de markt te brengen. Ook werkte hij voor andere hele grote labels die ook heel belangrijk waren. Precious Sounds en met name Trojan. En de meeste een beetje reggae liefhebbers die kennen Trojan vast wel. Nou, ik ga even terug naar zijn Blood and Fire dingen. Ik heb een plaat klaar liggen van een van de betere, maar hij heeft zoveel hele goede releases op dat label uitgebracht. Je kan kiezen wat je wil eigenlijk, want bijna alles is wel heel erg goed. Maar goed, ik heb gekozen voor Horace Andy. En van zijn topplaat In the Light hoor je het titelnummer.

In the Light van Horace Andy. En dit is gedraaid ter nagedachtenis aan Steve Barrow. Groot reggae pionier. Uit Chicago komt de alternatieve Latin band Dos Santos. Ik ga een nummer draaien van hun LP Logos.

Soul Party van Dos Santos. Ze werden geformeerd in 1979 in Denver. Brachten 5 LP's uit op SST Records. Ik heb het over de band Angst. Van hun 3e LP Mystery Spot ga je het nummer One Life Out of Nine horen.

One Life Out of Nine, Angst. Ze komen uit Toronto, de band Broken Social Scene. Ze bestaan al meer dan 25 jaar. En onlangs werd een zilverste LP uitgebracht onder de titel Remember the Humans. Ik ga van hen een oudje draaien. Nou, zo oud is die ook weer niet, 10 jaar of zo. Please take me with you.

0: Please Take Me With You van de CD Hug of Thunder van Broken Social Scene uit Canada. Van Canada naar Suriname ga je kennis laten maken met veldopnames gemaakt door een vriend van mij die zeg maar een onderzoeksproject had een jaar of 30 geleden waarbij hij het binnenland van Suriname introk om daar bij plaatsen langs te gaan om daar opnames te maken van mensen hun liedjes die ze daar hadden. Die heeft hij uitgebracht via het, wat voor label is dat? De Player, het label van de Player. Oplage is slechts 150 geweest, dus ja, het zal waarschijnlijk niet meer te krijgen zijn. Je gaat luisteren naar de J.H.J. Boekan, Meerzorg. En Meerzorg is denk ik de plaats waar het is opgenomen.
1: Biraha ke yeti akheti na biraha pare phare dar are na biraha ke yeti akheti ye bhaiya bala na biraha phare dar are jekre hirdaya sur satiya biraje ye bhai unke biraha ke na kalyan. Are tarawa

0: turi turi ne bula patavan sasurari turi turi ne bula patavan sasurari wohi ne bula ka bane tarkari wohi ne bula ka bane tarkari jeevan baith to ऊपर गए ने बोला लड़की गए डारी तुरे तुरे ने बोला पटावे ससुरारी वही ने बोला का बने तरकारी वही ने बोला का बने तरकारी जेवन बैठ तो कृष्ण मुरारी।
1: ओपगेनोमेन 27/12/1987 in de staat Meerzorg. Dat, heet je, dat noem je in Suriname geen staat volgens mij. Dat heeft een andere naam, dat weet ik even niet zo snel. Je hoorde J.H.J. Boekan. En een titel van het nummer is niet vermeld. Dus dat kan ik je ook niet geven. Van een heel andere kant op met de band Shabazz Palaces. Dat is de band van Ismael Butler. En die zou je kunnen kennen als lid van Digital Planets. Het is een band die uit Seattle komt. En jawel, ze brengen hun plaat ook uit op het meest bekende label dat Seattle heeft voortgebracht. Sub Pop Records. Het is echt een waanzinnig goede band. En je gaat een nummer horen. En welk nummer kan ik je echt niet zeggen. Want ik kan het niet ontcijferen hoe die nummers heten op dat hoesje. Op het cd-hoesje. Het is echt zo gedrukt dat ik me er helemaal niet uitkom. Maar de cd heet Quartz. Sorry, versus the Jealous Machines. Shabazz Palaces.

Quasars versus the Jealous Machines heet de CD. En de band heet Sebas Palaces. Gus Fairbairn. Je zou je mogelijkerwijs kunnen kennen onder zijn artiestennaam Alabaster de Plume. Dat is een spoken word artiest en een schrijver en saxofonist uit Londen. Hij brengt zijn

Ja, dat was dus in het geheel niet een kort nummertje, omdat het het verkeerde nummer is wat ik draaide. Je hoorde dus niet Too True, maar het nummer wat erop volgde, That Was My Garden. Maar dat was ook mooi, vond ik. Je hoorde Alabaster de Plume. Matt Elliott is iemand die in heel wat bandjes heeft gezeten, waaronder bijvoorbeeld een band als The Third Eye Foundation en Movietone. Hij maakt al een hele tijd folkplaten met allemaal titels die eindigen op songs. Voor mij heb ik nu liggen de cd Failing Songs. En van die plaat ga je de 10e nummer horen. Dat luidt The Ghost of Maria Callas.

The Ghost of Maria Callas van Matt Elliott. K-Branding is een free jazz noise band uit Brussel. Die 8 jaar hebben bestaan tussen 2004 en 2012. Van een CD Facial, Take Your Head Off.

Take your hat off. Oké, branding. De fantastische Londense plaatszaak Rough Trade Shops brengt al, nou, bijna sinds mensenheugenis, verzamel-LP's dan wel CD's uit van wat zij vinden, wat zij de beste singeltjes vinden van dat jaar. Ik heb nu een verzamel-CD in deze, een dubbel-CD, van wat zij de beste singeltjes vonden uit het jaar 2003. Van die CD Moogie Song.

Ørn Elias Gudmundsson, oftewel Mugison CI. Singeltje uit 2003. Sacred Bones is een label waar ik best wel veel aandacht aan wil besteden, omdat ik vind dat er heel veel goede uitgaves van zijn. In het heden en het verleden. Ik heb nu weer even iets bij me, dat heet Lost Themes 3. En dat zijn thema's gemaakt voor zijn eigen films. En dan heb ik het over John Carpenter, niet de minste. En hij componeerde inderdaad ook zijn eigen filmmuziek. En dat is verzameld op deze cd onder andere, want dit is het derde deel al. Je gaat horen Carpathian Darkness.

En met Carpathian Darkness van John Carpenter ben ik bijna aan het eind gekomen van deze uitzending van Plons. Die geheel in teken stond van 10 nummers van cd's. En dat betekent dus dat over 2 weken nummers 11 aan de beurt zijn. Van cd's en LP's natuurlijk. En dat wordt wel steeds moeilijker, want heel veel ouderwetse platen, daar staan maar 10 nummers op. Dus ik kom zo langzamerhand in het cd-tijdperk terecht, dan wel in de dubbel LP's. Maar we gaan het meemaken. Ik ga mijn best doen. Hartelijk dank voor het luisteren. En ik ga jullie verlaten met muziek uit Indonesië van Harry Rusli. Bunga Suriga heet het nummer. En nog een hele fijne avond.

klamme lichaam staat in het midden van de kamer. Hij is zojuist ontwaakt uit een slaap waarin al zijn poriën zich openden. Druipend van het zweet is hij net uit het bed is gehesen. Net voordat hij zijn ogen opende, droomde hij nog dat zijn tanden los zaten. Hij ze eruit trok, bekeek en vervolgens stuk voor stuk terugplaatste in de gapende gaten in zijn mond. Half bij zinnen wordt zijn blik geleid naar zijn natte silhouet op de grijze lakens. Het ligt er verslagen bij. Daarna gaat het naar zijn vers getekste muur, zijn suizende verwarming, zijn andere muur waar het behang vanuit een hoek naar beneden krult en vervolgens naar zijn raam dat zo'n 2 meter breed is. Hij kijkt uit over de matige skyline van Os en hij vraagt zich af wat er allemaal gebeurt rond deze tijd. Hij telt de eerste gedachten. De eerste laag rooksaus wordt aangebracht op de Unox-worsten. Er trillen reageerbuizen in laboratoriumoscillator. En een vuilnisman drinkt koffie in wagen 13. Het gewicht van zijn hoofd verplaatst. Het schuift langzaam naar voren. Er ontstaat druk op de binnenkant van zijn gezicht. Zijn kin zakt naar zijn keel en zijn mond opent, waardoor hij begint te kwijlen. Hij kijkt in de verte net over de daken heen en ziet daar een zwerm kraaien. Ze verdwijnen achter een schoorsteen. Hij is treurig, maar kan niet huilen. Dat heeft zijn huid al gedaan. Dus hij staart en kwelt. Zijn focus breekt wanneer er een kraai tegen het raam vliegt, een bloedvlek achterlaat en traag naar beneden glijdt. Een enkele traan maakt een baan langs zijn neus en wordt beantwoord met herhalende bonzen van kraaienhoofden die het raam treffen, bloed achterlaten en traag naar beneden glijden. Hun snavels raken het glas eerst. Klinken als kleine krassende hagelstenen. Het houdt een poos aan tot er in het midden van het raam een slordige rode cirkel getekend staat. Nog staand op zijn benen met magere kuiten belandt hij in een waangedachte. Een waangedachte die al het onheil van het ossen laat zien.

Vlak bij Magaren rijdt een vrouw met haar auto de Maas in. Het paarsblauwe ochtendlicht reflecteert op haar witte Toyota Aygo. De ochtenddauw raast aan weerszijden langs haar ramen. Wanneer het water de cabine vult, vraagt ze af of dit echt is wat ze wilde. Iets verderop worden er een aantal tonnen drugsafval in de al vervuilde wateren gedumpt. Alsof het dagelijkse kost.

sterft. Het licht wat door de Luxaflex komt, valt op de plas bloed dat uit het kleine lijf stroomt. Een arbeidsimmigrant die gelijktijdig haar werk en woning verloor, nadat zij werd uitgebuit, ligt tussen de sigarettenpeuken op de koude grond, waar haar hart langzaam tot stilstand komt. De politie heeft haar niet geholpen toen zij om hulp vroeg. De buurtbewoners ook niet. Op het industrieterrein vat een gigantische vleeskoeling vlam, waardoor er in de opeenvolgende dagen een geur van rottend vlees en verbrand plastic over de stad heen trekt. Dit gaat gepaard met kleine vlokken as die uit de lucht vallen. Op een straathoek in de Schadewijk wordt er iemand neergeschoten. De jonge vrouw van 24 jaar oud zit in haar auto. De eerste kogel doorboort haar hoofd vanaf haar voorhoofd. De tweede kogel landt net onder haar ooglid, langs de linkerkant van haar neus. Er stroomt één enkele druppel bloed uit, waardoor het lijkt alsof ze een traan laat. Dit is hoe haar vriend hun relatie beëindigt. Ze heeft hem nog gekust voordat ze vertrok.

0: al gezien dat het afgezet was. En dan ben ik hem toen weer teruggekomen zonder hek zo mee.
1: Ja.
0: En dan kwam ik eens rondlopen en dan kijk ik wat er aan de gang is.
1: Kent u het gewoon waar ik kan?
0: Zeker, ik kom er graag zelf.
1: Vertel?
0: Kom er weer bij een van die mannen op de
2: kom er graag zelf.
1: Wat voor mensen zijn het?
0: Heel netjes. Niks gelaf van.
2: Heel netjes. Niks, geen last van.
1: Ja. Want u zegt, ik ken ze, net de mensen. Wat komt u er doen?
2: Ik kom ooit oud ijzer brengen. En ik kom wat oud ijzer ophalen.
0: Zo werk ik.
2: Zo werk ik.
1: Toen je het vanmorgen zag?
0: Nee, ik wist het zondag al.
2: Ik wist het zondag al.
0: Ja, dat mag ik niet zeggen.
1: Nee?
0: Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Maar u zegt, ja, ik kom... Heeft u wel eens gezien iets verdachts?
0: Nee.
2: Nooit niks. Daar kijk ik niet naar.
0: Ik
2: kom wat brengen, ik neem wat mee en ik ga weer.
0: Broer en zus is van elkaar. Dus wat aangetrouwd is, daar zit er. En er is er allemaal broers en zus. En negen.
2: Familie van Martin R. Het zal misschien wel zo zijn.
0: Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Het kan een nee zijn, maar meer weet ik niet.
1: Nee.
2: Hij is dat.
0: En
2: die is dat.
0: Nee, dat.
2: Daar bemoei ik mijn eigen niet mee.
1: Ja. Zou het u verbazen als er drugs of geld of wapens gevonden worden?
0: Nee.
2: Nee.
1: Zou het niet verbazen?
2: Nee.
0: Ik werk mijn oud ijzer, doe ik iets anders mee. Dus ik kijk nooit niet zo nauw. Hij gooit mijn ijzer neer. En dan zie
2: ik kijk nooit niet zo nauw.
0: Ik kom volgende week weer terug. Dus ik heb het altijd netjes.
2: Ik werk netjes voor de mensen.
1: Maar als er dan nu drugs gevonden wordt of wapens, zou u dat verbazen?
0: Nee.
2: Nee.
0: Fijn de rotte rotzooi.
2: Ja? Rotte rotzooi.
0: Ja. Maar ik zeg ook niet wat jij doet.
1: Nee.
0: En ik zeg niet wat jij zelf in die avontuur doet.
1: Nee.
0: Daar heb ik niks mee te maken.
2: Daar heb ik niks mee te maken.
1: Heeft u van het kamp, heeft u ze nog gesproken?
0: Nee, ik kreeg vanmorgen pas om 8 uur te horen.
1: Ja.
0: Dus ik heb het niet gezien.
1: Nee.
0: En dan moet ik me daar niet mee.
1: Maar ze zijn niet opgepakt, hè?
0: Weet ik niet.
1: Nee.
0: Ik weet het niet.
1: Nee.
0: Dus het is mijn gewoon... Ik wist dat ze ons opgepakt zijn.
2: Deze hebben ze niet opgepakt.
0: Weggezet.
2: Gewoon weggezet. Ergens naar anders naartoe gebracht.
0: Dat is mijn kastje niet.
2: Dat is mijn kastje niet. Het is ons kent os. Het is horen, zien en zwijgen.

En ik wandel, leef ik. En blijf ik leven. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. En aanstaande donderdag worden mijn wensen in vervulling gebracht. Aanstaande vrijdag sta ik op zijn kop en kot ik ze weer uit. Dat zijn nou eenmaal de problemen die ik dagelijks ervaar. Of moet ik zeggen wekelijks, wanneer elke dag weer een nieuw lot met zich meebrengt.

Nou, dat hij weer bij zinnen is, ziet hij links en rechts weilanden. Hij begint zijn dwalen en denkt: het is hier niet hetzelfde als de plek waar alle waanzin je door de strot wordt geforceerd. Het centrum van dwaasheid. Dwazen, dat zijn het. Zegt hij zo hard alsof hij zichzelf ermee probeert aan te spreken. Alles boven hem heeft een grijze kleur, met plekken waar zwart doorbreekt. Hij verwacht geen neerslag, naast de vlokken as die nu ook voortdurend op hem vallen. De zon, slechts een rode streep die zich net door de zwarte wolken heen weet te breken. De kleur treft zijn bloed doorlopen ogen wanneer hij voet zet op de weg. In zijn onoplettendheid wordt er bijna over zijn voet gereden. Het verkeer was hem niet opgevallen tot hij zich op de weg begaf. Alsof het pas in het bestaan geplaatst was toen hij er een stap zette. Een stoet aan toeterende mensen in roestende auto's waar de lak vanaf bladert presenteert zich voor hem. Hun volledig kleurloze gestaltes leunend over het stuur, sommigen snotterend, sommigen met een brandende sigaret op hun lip. Hij passeert de auto's. Hij kijkt het gestalte links van hem recht in de ogen aan, maar het lijkt hem niet op te merken. Het lijkt levenloos. De ogen staan vast tot oneindig en zijn zo glazig als uien. De huid van de lippen is zo gespleten dat het enkel uit korsten bestaat. Hij loopt door tot hij van rechts een stoot krijgt van de bumper van een dure Mercedes. Het gestalte in de auto is gitzwart en doet aan als een leegte. Het toetert en schreeuwt in een geluid dat hem voor geen enkel moment aan taal doet denken. Kees ziet slechts de witte tanden in zijn mond en de sigaret die tussen twee goudkleurige ringen geklemd zit. Aan de overkant van de weg kijkt hij achter zich naar wat hij net is overgestoken. Hij ziet aan beide horizonnen een blokkade op de weg. Ze zijn bezig met het gieten van vers asfalt. Hij denkt: geduld is een schone zaak. Hier is het angstig. Hij draait zich om en laat wat hij net gezien heeft achter zich. Hij arriveert bij het weiland en stapt op het gras. Hij kent de weg, maar toch voelen al zijn stappen gevuld met onzekerheid. Het is de plek waar hij ooit de mannen in bontmutsen heeft zien rennen. Hij kan zich nooit nog exact herinneren hoe de lucht uit hun hijgende kelen zich tot een grote wolk vormde. Hoe hun afgetakelde gezichten samen één bewegende vorm van uitputting aannam. En het licht dat elk detail op hun gezicht contrasteerde. Na een stuk te hebben gelopen, zijn zijn sokken door zijn schoenen heen nat geworden. Om de zoveel stappen kijkt hij erna. Hij maakt zich zorgen wanneer hij bij elke blik die hij erop werpt, een donkergroene massa die hij alleen associeert met stront, zich uitbreidt over zijn voeten. Hij komt tot stilstand wanneer de massa zo groot geworden is dat hij zich niet meer vooruit kan bewegen. Hij staat als een standbeeld, vastgenageld aan de grond onder een boom. De enige in het landschap. Beide hangen ze scheef naar de grond gebogen. Zijn ogen verliezen scherpte en zijn zicht wordt zwart.